0: nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
1: Ah, Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. In Parijs zijn de spelers van PSG als helden onthaald na hun overwinning in de Champions League. Aan de Eiffeltoren jachten meer dan 100.000 supporters hen toe. Daarna werden de spelers ontvangen door president Macron. Vanavond was er een groot feest in het stadion. Gisteren waren er zware rellen in Frankrijk na afloop van de wedstrijd. Vanavond is er geen sprake van geweld. Vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag met veel zon, later meer wolken met kans op een bui, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig met buien en frisser.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
5: TRL News.
6: In Antwerpen is een crimineel netwerk in de goud- en juwelenhandel ontmanteld. 5 Georgische handelaars zijn opgepakt. Ze kochten gestolen sieraden op en smolten die om door te verkopen. De gestolen sieraden kwamen vooral van woninginbraken in Frankrijk. Daar pakte de politie 5 leden van een zigeunerfamilie op. Het parket geeft voorlopig geen commentaar. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
7: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben. Dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
6: Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. In Parijs zijn de spelers van PSG als helden onthaald na hun overwinning in de Champions League. Aan de Eiffeltoren juichten meer dan 100.000 supporters hen toe. Daarna werden de spelers ontvangen door president Macron. Vanavond was er een groot feest in het stadion. Gisteren waren er zware rellen in Frankrijk na afloop van de wedstrijd. Vanavond is er geen sprake van geweld. Vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag met veel zon, later meer wolken met kans op een bui, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig met buien en frisser.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL Pleasure Radio. Let's the music

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
3: TRL. News.
4: In Antwerpen is een crimineel netwerk in de goud- en juwelenhandel ontmanteld. 5 Georgische handelaars zijn opgepakt. Ze kochten gestolen sieraden op en smolten die om door te verkopen. De gestolen sieraden kwamen vooral van woninginbraken in Frankrijk. Daar pakte de politie 5 leden van een zigeunerfamilie op. Het parket geeft voorlopig geen commentaar. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
5: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben. Dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
4: Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. In Parijs zijn de spelers van PSG als helden onthaald na hun overwinning in de Champions League. Aan de Eiffeltoren juichten meer dan 100.000 supporters hen toe. Daarna werden de spelers ontvangen door president Macron. Vanavond was er een groot feest in het stadion. Gisteren waren er zware rellen in Frankrijk na afloop van de wedstrijd. Vanavond is er geen sprake van geweld. Vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 16 graden. Morgen begint de dag met veel zon, later meer wolken met kans op een bui, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig met buien en frisser.

to put up with the drama no more.

0: de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Hi there, remember me?
3: Yes. Woohoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: In Antwerpen is een crimineel netwerk in de goud- en juwelenhandel ontmanteld. 5 Georgische handelaars zijn opgepakt. Ze kochten gestolen sieraden op en smolten die om door te verkopen. De gestolen sieraden kwamen vooral van woninginbraken in Frankrijk. Daar pakte de politie 5 leden van een zigeunerfamilie op. Het parket geeft voorlopig geen commentaar. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
6: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben. Dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
5: Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. In Parijs zijn de spelers van PSG als helden onthaald na hun overwinning in de Champions League. Aan de Eiffeltoren juichten meer dan 100.000 supporters hen toe. Daarna werden de spelers ontvangen door president Macron. Vanavond was er een groot feest in het stadion. Gisteren waren er zware rellen in Frankrijk na afloop van de wedstrijd. Vanavond is er geen sprake van geweld. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 16 graden. Morgen begint de dag met veel zon, later meer wolken met kans op een bui, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig met buien en frisser.

0: lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We are back, stronger than ever before. This is TRL. Mesdames, messieurs, le disjockey

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Politieke crisis in Hongarije. Daar weigert president Sujuk af te treden ondanks een ultimatum dat de nieuwe premier Magyar hem gesteld had. Dat liep om middernacht af, maar zegt Sujuk in een videoboodschap op X, dat doet hij niet. Magyar heeft vandaag een nieuw overleg met de president. Hij staat erop dat hij vertrekt, omdat hij een bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán was. Die verloor in april de macht in Hongarije na 16 jaar. De drone die eind vorige week insloeg op een appartementsgebouw in Roemenië is sowieso van Rusland, dat schrijft de Roemeense president op X. Volgens hem zijn het navigatiesysteem en de technische details op de drone identiek aan eerdere Russische drones die op Roemeens grondgebied zijn neergekomen. Later vandaag is er spoedoverleg over het incident bij de Verenigde Naties. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte het helemaal op het einde nog gelijk. AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. En tennis dan. Op Roland Garros heeft het Braziliaanse toptalent João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij versloeg de Noor Casper Ruud, nummer 16 van de wereld. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is amper 19. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Jakub Menšík, nummer 27 van de wereld. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden. En ook de dagen nadien wordt het regenachtig.

0: Damme, jongen. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek.
1: Misschien is het ook wel iets voor u, hè?
0: Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als je iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
1: TRL.
2: TRL News.
3: Al maar meer mensen nemen de trein, zowel om naar hun werk te pendelen als in hun vrije tijd. In een jaar tijd zag NMBS het aantal reizigers met 10% toenemen. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod, dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
3: De strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist vandaag of seriemoordenaar Freddy Horion een enkelband krijgt of niet. Horion kreeg in 1980 de doodstraf, sindsdien zit hij in de gevangenis. Hij vraagt al jaren om vrij te komen met een enkelband, maar dat werd telkens geweigerd. Onder meer omdat hij geen duidelijk plan had voor na de gevangenis. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran, dat zegt het Amerikaanse leger op X. Het gaat volgens het leger om zelfverdedigingsaanvallen nadat Iran een Amerikaanse drone neerschoot boven de straat van Hormuz. Het raakt het vuren tussen de VS en Iran wordt met de dag brozer. Intussen zitten ook de vredesonderhandelingen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Dat meldt het leger op X. Het luchtafweersysteem kon die wel onderscheppen. Vorige week waren er ook al aanvallen. Iran viel toen een Amerikaanse basis in de regio aan. Tennis dan. Op Roland Garros heeft het Braziliaanse toptalent João Fonseca zich geplaatst voor de kwartfinale. Hij versloeg de Noor Casper Ruud, nummer 16 van de wereld. Fonseca had daar 4 sets en bijna 4 uur voor nodig. Hij is amper 19. In de kwartfinale speelt hij tegen de Tsjech Jakub Menšík, nummer 27 van de wereld. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4, trainer Rick de Mil.
5: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk, ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
3: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar is er ook kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden en de dagen nadien ook regenachtig.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
6: Morning Vibes.

Jolie.

0: SpaFun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL News.
3: Vorig jaar kreeg 73 jongeren een enkelband. Dat was een proefproject van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht. Een succes, zo blijkt. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters ze aan iedereen opleggen. Chef Verlinde van het centrum.
4: Een enkelband komt met heel wat beperkingen. Het blijft een krachtsmaatregel voor de jongeren. Die houden in dat je een uurrooster gaat krijgen. We willen ervoor zorgen dat we eigenlijk die criminele carrière die ze gestart zijn, dat we die doorbreken. We zien ook dat jongeren ineens terug op die schoolbanken zitten. En of jongeren gaan ook naar de voetbaltraining terug gaan. We willen echt wel structuur in hun leven terugbrengen.
3: Jongeren die zo'n enkelband krijgen, zouden als volwassenen een gevangenisstraf riskeren. Ze moeten wel een stabiele thuissituatie hebben. Al maar meer mensen nemen de trein, zowel om naar hun werk te pendelen als in hun vrije tijd. In een jaar tijd zag NMBS het aantal reizigers met 10% toenemen. Jor Dimitri Temmerman van de NMBS.
5: Het is natuurlijk een trend die we al langer zien, dat die trein ook in die vrije tijd wel populairder wordt. Maar de hogere brandstofprijzen die lijken toch wel een rol te spelen. Het zal zeker niet één op één de verklaring zijn. We hebben sinds oktober vorig jaar ook een volledig nieuw ticketaanbod, dat die trein vooral in die daluren in het weekend toch wel goedkoper heeft gemaakt. Dus dat zal zeker ook wel een rol spelen.
3: Rusland ontvoert kinderen om ze nadien te gebruiken als kindsoldaten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daar bewijzen voor heeft. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zou Rusland al zeker 20.000 kinderen hebben gekidnapt. En dat is uiteraard tegen het internationaal humanitair recht. Het internationaal strafhof schreef al een arrestatiebevel uit voor Russisch president Poetin voor het onwettig deporteren van kinderen. In ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de baragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlengingen kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. En in de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
6: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
3: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. En we gaan eruit met leuk dierennieuws uit de Zoo van Antwerpen. Daar is voor het eerst een ruppelschier geboren. En dat is goed nieuws, want die soort gier is bedreigd, dus elke geboorte telt. Interessant weet je, die gier is de hoogst vliegende vogel ter wereld. Hij gaat tot wel 11 kilometer hoog. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden en de dagen nadien ook regenachtig.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Morning Vibe.

0: jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
5: We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
2: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
1: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
2: Creëert herkenning.
1: En zet luisteraars aan tot actie.
2: Klaar voor reclame die echt werkt?
1: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
2: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
1: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
2: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
3: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
4: We are back, stronger than ever before. This is

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: News. Gedaan met anoniem online pesten. Bevoegd minister Rob Beenders heeft een nieuwe wet klaar. Die zorgt ervoor dat slachtoffers de identiteit van hun cyberpesters kunnen opvragen bij de ombudsdienst om daar dan mee naar de politie te stappen.
2: Heel veel jongeren hebben mentaal heel veel problemen omdat ze via sociale media bijvoorbeeld gepest worden en ze weten niet wie dat is. En op die manier willen we eigenlijk de sfeer van trollen die denken dat ze anoniem op het internet iedereen kunnen pesten, belagen of stalken, daar willen we iets aan doen. En dit is een goede stap vooruit om die anonimiteit op te heffen op het internet.
1: De wet gaat ten vroegste eind dit jaar nog in. Vorig jaar kregen 73 jongeren een enkelband. Dat was een proefproject van het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht en een succes, want vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters ze aan iedereen opleggen. Jeff Verlinde van het centrum.
3: Een enkelband komt met heel wat beperkingen. Het blijft een krachtsmaatregel voor de jongeren. Die houden in dat je een uurrooster gaat krijgen. We willen ervoor zorgen dat we eigenlijk die criminele carrière die ze gestart zijn, dat we die doorbreken. We zien ook dat jongeren ineens terug op die schoolbanken zitten. En of jongeren gaan ook naar de voetbaltraining terug gaan. We willen echt wel structuur in dat leven terugbrengen.
1: Het is 1 juni en dan veranderen er traditioneel verschillende wetten. Zo moet tabak vanaf vandaag in een neutrale verpakking zitten, dus zonder logo's of kleuren, om sigaretten, maar ook roltabak en waterpijpen minder aantrekkelijk te maken. Nog nieuw vandaag, het vaccin tegen HPV dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, wordt terugbetaald tot 30 jaar. En ongebruikte dienstenchecks worden automatisch terugbetaald. En de centenindex wordt ook ingevoerd. Rusland ontvoert kinderen om ze nadien te gebruiken als kindsoldaten. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij daar bewijzen voor heeft. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zou Rusland al zeker 20.000 kinderen hebben gekidnapt. En dat is uiteraard tegen het internationaal humanitair recht. Het internationaal strafhof schreef al een arrestatiebevel uit voor Russisch president Poetin voor het onwettig deporteren van kinderen. En in ons voetbal gaat het laatste Europese ticket naar AA Gent. Het versloeg in de barragewedstrijd Racing Genk na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 0-0. In de verlenging kwam Racing Genk op voorsprong, maar AA Gent maakte helemaal op het einde nog gelijk. In de penaltyreeks haalde Gent het met 5-4. Trainer Rick de Mil.
4: Op een bepaald moment wordt het seizoen nog een half uur langer. En dan heb je strafschoppen en dat is gewoon een loterij. Maar natuurlijk ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
1: AA Gent gaat nu naar de tweede voorronde van de Conference League. Vanmorgen start zonnig, maar al snel komen er wolken opzetten. Hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wordt wisselvallig met maxima tot 25 graden. En de dagen nadien wordt het regenachtig.
5: I am ready. We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
6: Back to basics.

Je hoort ze weer allemaal hier bij Back to Basics. De beste retro en de beste sound van de 90s zeros. Goedemorgen.

Facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
2: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
1: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
2: Creëert herkenning.
1: En zet luisteraars aan tot actie.
2: Klaar voor reclame die echt werkt?
1: Stuur een WhatsApp naar 0468 06 58 09.
2: Dat is 0468

Back to Basics bij TRL. We zijn elke ochtend tussen 9 en 11. En bedankt dat je weer ons koos om deze ochtend mee door te brengen. Fijne morgen allemaal.

0: Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

to Basics en TRL. Dat zijn de beste 90s en zero hits. En de beste dance en retro sound. Een ganse ochtend lang. En niet te veel bla bla.

0: music that takes you back. TRL Pleasure Radio.
1: Tot zover het eerste uur van Back to Basics. Straks is er deel 2. Eerst nieuws en weer.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Een nieuwe genetische test om borstkanker beter te behandelen, dat schrijft De Morgen. Die test bepaalt hoe agressief de tumor is en welke behandeling het beste past. Nu blijkt dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig heeft, maar genoeg hebben aan hormoontherapie. Want chemo heeft een grote impact op je lichaam. Het is gedaan met anoniem online pesten. Een nieuwe wet zegt dat je vanaf eind dit jaar aan de ombudsdienst kan opvragen wie je cyberpesters, stalkers of phishers zijn. Je kan dan met hun naam en IP-adres naar de politie. Dat zegt bevoegd minister Rob Beenders.
6: Heel veel jongeren hebben mentaal heel veel problemen omdat ze via sociale media bijvoorbeeld gepest worden en ze weten niet wie dat is. En op die manier willen we eigenlijk de sfeer van trollen die denken dat ze anoniem op het internet iedereen kunnen pesten, belagen of stalken. Daar willen we iets aan doen. En dit is een goede stap vooruit om die anonimiteit op te heffen op het internet.
5: En ze zullen ook info van buitenlandse pesters opvragen. In Zuid-Korea zijn 4 doden gevallen bij een explosie in een wapenfabriek. Dat meldt de brandweer daar. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En goed nieuws voor de fans van Céline Dion, want ze kondigt 10 extra concerten aan voor haar comeback-tournee in Parijs. Die tour start dit najaar met 16 concerten. In mei volgend jaar komen daar nog eens 10 bij. De voorverkoop start woensdag. Voorlopig nog zon, maar er komen stilaan stapelwolken opzetten. En hier en daar is ook kans op een bui bij temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien blijft het regenachtig.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: Back to basics.

Jouw ochtendgevoel bij TRL. Dat zijn de leukste hits bij Back to Basics. En daarbij een lekker sterke koffie of een kopje thee. Fijne ochtend allemaal.

0: naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Great music that takes you back. TRL. Pleasure Radio.

0: naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
2: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
1: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
2: Creëert herkenning.
1: En zet luisteraars aan tot actie.
2: Klaar voor reclame die echt werkt?
1: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
2: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
1: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
2: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
4: We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

Wat ben ik blij om jullie het perfecte ochtendgevoel te geven met een sterke kop koffie en de leukste hits hier bij TRL. Welkom bij Back to Basics.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
2: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
3: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
2: Van jacuzzi zal je bedoelen.
4: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
5: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
4: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
6: You have a name.
7: Oh yeah.
8: TRL News.
9: Het is vandaag moeilijker voor buitenlandse studenten om in ons land te studeren. De regels verstrengen voor niet-Europese studenten. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bosuit beslist om misbruik te vermijden. Ze legt uit wat dat betekent.
10: Zij zullen moeten aantonen dat ze effectief vooruitgang boeken in hun opleiding. Een ander iets is dat een student die tijdens de eerste 3 jaar van zijn verblijf al een derde studierichting wil beginnen, terwijl dat die 2 zonder succes waren, dat er een weigering voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning komt.
9: Vorig jaar vroegen bijna 14.000 studenten van buiten de EU een visum aan om in ons land te mogen studeren. Frankrijk heeft een Russisch schip tegengehouden op de Atlantische Oceaan. Het ging om een tanker die daar niet mocht varen door internationale sancties tegen Russische schepen. Maar die probeerde dit schip dus te omzeilen. En wie de komende dagen aan het Zuidpark in Antwerpen passeert, zal daar het loon zien opstaan van een Belgische CEO. Ik verdien 10.000 euro bruto, staat daar op een gigantische affiche. Omdat de vrouw wil dat er transparanter over onze lonen gebabbeld wordt. Zij vindt dat wij nu praten over ons loon op dezelfde manier als onze grootouders over seks. Voorlopig nog zonnig, maar er komen stilaan stapelwolken opzetten. Hier en daar is er kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
8: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
11: Beats at noon.

0: naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
4: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
5: Hi there, remember me?
6: Yes. Did you miss us? Because we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

0: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: TRL News.
4: De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
5: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven snel rijden bijvoorbeeld.
4: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. De regels voor Airbnbs worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
6: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren, maar je zal wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet, dat het een beetje comfort heeft en toch proper is en nog belangrijker dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
4: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 mensen vervangen door artificiële intelligentie. Dat blijkt uit hun plannen voor de komende jaren. Het gaat dan onder meer over jobs bij de klantendienst. Er zouden geen naakte ontslagen vallen. Het is sinds vandaag moeilijker voor buitenlandse studenten om in ons land te studeren. De regels verstrengen voor niet-Europese studenten. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt beslist om misbruik te vermijden. Ze legt uit wat het betekent.
7: Zij zullen moeten aantonen dat ze effectief vooruitgang boeken in hun opleiding. Een ander iets is dat een student die tijdens de eerste 3 jaar van zijn verblijf al een derde studierichting wil beginnen, terwijl dat die 2 zonder succes waren, dat er een weigering voor de verlenging van zijn verblijfsvergunning komt.
4: Vorig jaar vroegen bijna 14.000 studenten van buiten de EU een visum aan om in ons land te mogen studeren. In Italië is een speleoloog gered die 12 uur vast heeft gezeten in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok was terechtgekomen. Tientallen mensen hebben geholpen om hem te bevrijden. De man is naar het ziekenhuis gebracht. En Hollywood viert de Amerikaanse filmster Marilyn Monroe. Die zou vandaag 100 geworden zijn. Monroe raakte wereldbekend met haar blonde krullen en witte jurk die omhoog vloog boven een luchtrooster. Monroe stierf toen ze 36 was aan een overdosis. Rond haar dood hangt nog altijd veel mysterie. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En ook de dagen nadien is het regenachtig.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. TRL.

0: Peter, do it.
1: We are back. Stronger than ever before. This is TRL.

kiest voor een boterham of een lekkere lunch, je ziet hier goed. Dit zijn de beats at noon hier bij TFLO.

0: werkt reclame vandaag?
1: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
0: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
1: Creëert herkenning.
0: En zet luisteraars aan tot actie.
1: Klaar voor reclame die echt werkt?
0: Stuur een WhatsApp naar 0468 065809.
1: Dat is 0468 065809. Of mail naar reclame@radiotrl.be.
0: Vraag zeker naar onze tijdelijke promo.
1: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

samen wat eten is een lekkere lunch. Dat kan een gezonde lunch zijn, in een boterhammetje. Of wat aan de lekkers. Geniet er gewoon van. Welkom bij TRL. Dit zijn de Beach at Noon.

0: seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkel band en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Horion zit al sinds 1980 in de gevangenis voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Naar welk zorgcentrum hij gaat, houdt het gerecht geheim. De politie gaat deze week extra focussen op fietsers, motorrijders en mensen die een elektrische step gebruiken. Want nu het zomer wordt, beginnen we die weer een pak meer te gebruiken. Anne Berger van de federale politie.
1: Voor ons wegpolitie is dat op de autosnelwegen, maar dat zijn natuurlijk ook voornamelijk lokale zones die gaan controleren op hun wegen. En dan gaat die controle over of je beschermende kledij draagt. Dus motorrijders moeten beschermende kledij dragen, fietshelmen moeten gedragen worden. Maar ook of de documenten in orde zijn, e-steps, of die niet overdreven snel rijden bijvoorbeeld.
0: In heel Europa zijn er deze week trouwens van die controles. In Sint-Kruiswinkel bij Gent is een man op een fatbike zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Hij werd geraakt door een auto. Intussen is hij buiten levensgevaar. Hoe het ongeval precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. Mei had nog nooit zo'n lange periode met warm weer. En de voorbije 10 dagen waren ook al de warmste sinds het begin van de metingen. Weerman David de Heenouw.
2: We hebben ook in mei 9 zomerdagen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1945 en 2018.
0: De regels voor Airbnb's worden strenger. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Om de concurrentie met hotels en B&B's te beperken of met particulieren op de woningmarkt. HLN-journaliste Fleur Mees legt uit wat er verandert.
3: Eigenlijk moet je je gewoon online registreren, maar je zal wel moeten bewijzen dat de woning die je verhuurt aan de voorwaarden voldoet, dat het een beetje comfort heeft en toch proper is en nog belangrijker dat het ook wel brandveilig is. Zo moet elke Airbnb 2 uitgangen hebben in het geval van brand.
0: En je moet ook een extra verzekering afsluiten die kosten dekt die anderen in je Airbnb maken. En de douane op een luchthaven in Zwitserland trok grote ogen toen ze een vrouw van haar vakantie zagen komen met, hou je vast, 55 koffers bij zich. Alle bagagestukken werden gescand en gecontroleerd en mochten gewoon mee naar huis. De vrouw moest er enkel 20 minuten voor wachten. Wat er in die koffers zat, is onduidelijk. Overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het regenachtig.
4: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
5: Dance for Dance.

RTL om al die dingen nog eens opnieuw te horen of te herontdekken. Hey, goedemiddag allemaal, welkom erbij. Dit is Dance for Dance op deze 1 juni en we gaan je lekker verwennen tot de

0: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
1: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
0: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
1: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
0: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
1: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
0: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
2: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
4: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

Affairs op deze maandag 1 juni. Straks even naar Tomorrowland met Dimitri Vegas en Like Mike en de Ham. Ze zijn volop met de opbouw bezig en de veiligheidsvoorschriften zijn zoveel strenger als alle andere jaren. Maar dat is begrijpzaam natuurlijk. TRL Pleasure Radio with the Clocks.

Deze track voel je helemaal in boom natuurlijk, in de score. Dimitri Vegas, Like Mike, bij TRL. Met Alan Walker en Faded.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via Billit.
1: For the love of music, this is TRL.
0: Billit, easy invoicing.
2: Doe je ding!

Ons eerste verwend moment bij TRL in Dance for Dance, Captain Hollywood Project. Nele Enke, deze Another Level. Na de break zijn we terug natuurlijk. Met heel veel meer.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Naar welk zorgcentrum hij gaat en welk regime hij daar krijgt, blijft een geheim. Je hoort misdaadjournalist Tim Leskrawaat.
4: Je hebt dat met open regimes, met gesloten regimes. Niemand wil zeggen welk regime Freddy Horion precies krijgt. Maar goed, hij gaat er natuurlijk wel met een enkelband heen. Dus hij zal daar niet zomaar kunnen buitenwandelen. En hij zal daar nu een programma moeten volgen dat hem voorbereidt op een terugkeer naar de maatschappij. Maar goed, dat zal echt wel nog niet voor direct zijn.
3: Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Het werd in mei gemiddeld 15,4 graden, meer dan 2 graden boven het gemiddelde. Mei had nog nooit zo'n lange periode met warm weer. En de voorbije 10 dagen waren ook al de warmste sinds het begin van de metingen. Dat zegt weerman David de Henau.
5: We hebben ook in mei 9 zomerdagen gekregen. Dat is het hoogste aantal sinds 1945 en 2018.
3: En ook deze lente krijgt een podiumplaats, de tweede warmste sinds het begin van de metingen. En voor wie nog geen plannen heeft dit weekend en een hond heeft, afzakken naar Dessel in de provincie Antwerpen, want daar wordt Superhondfest georganiseerd. Plot twist, je hond moet wel thuis blijven. Het is een festival voor hondenbaasjes die even afleiding willen van hun viervoeter en willen bijleren over hun dier. Het is overwegend bewolkt met hier en daar kans op een bui en temperaturen tot een graad of 24. Morgen is het wisselvallig met kans op onweer en rond 20 graden. En de dagen nadien is het er regenachtig.
2: We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
6: Dance for Dance.

Urban & Bass. Goedemiddag allemaal. Welkom in het tweede deel van Dance for Dance. Deze maandag 1 juni. Hoe was je weekend? Hopelijk niet te veel schade. En is alles terug een beetje onder controle. Ik heb lekkere dingen om weer je middag verder te zetten. Wat dacht je van Ice Bear straks? Chiqui D'Agostino. Paris Avenue, Armand van Helden. Dat zit er allemaal aan te komen. Het komende uur bij TRL in Dance for Dance. Met nu deze classic vrienden. Oh, heerlijk. Liquid Skies.

Martin Garrix helemaal op de kaart gekomen. Hij was natuurlijk al redelijk populair in het dancecircuit, maar in het commerciële was hij helemaal vertrokken met deze Animals. Bij TRL natuurlijk, waardoor je al die dingen opnieuw hoort of ontdekt natuurlijk. Jiggy D'Agostino in de 90s niet weg te denken. Net zoals deze classic Groove Zone en Ice Bear.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafan. Wellnessverhuur bij jou thuis.
3: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09 378 0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
6: We give you that pleasure feeling.
7: Thank you.
6: TRL. Pleasure Radio.

Open Your Eyes. Als u deze zomer naar de Costas trekt en u wilt blijven genieten van deze sound, dat kan natuurlijk. Gewoon even de platforms downloaden. Radio Online bijvoorbeeld, of Online Box, of Radio Player. Overal zijn wij natuurlijk beschikbaar en kan je blijven genieten van de sound van TRL Pleasure Radio.

Armand van Helden en de My My My bij TRL en Paris Avenue zat er net voor. We gaan eens kijken welk leuk verwindmoment ik voor je klaar heb in het tweede deel van Dance for Dance op deze maandag met CYB. And now...

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: TRL. Pleasure Radio. Let's the music speak.

Inside en Time to Blast. We hadden Rihanna erin en die Abelik. Bedankt dat u er weer bij was. Morgen doen we dat nieuw vanaf 1 uur. Nu tijd voor de Afternoon Club bij TRL. Ik zet de deur open. Jullie kunnen naar binnen. Tot morgen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: Seriemoordenaar Freddy Horion mag de gevangenis verlaten. Hij krijgt een enkelband en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent beslist. Naar welk zorgcentrum hij gaat en welk regime hij daar krijgt, blijft een geheim. Je hoort misdaadjournalist Tim Leskrawaat.
3: Je hebt dat met open regimes, met gesloten regimes. Niemand wil zeggen welk regime Freddy Horion precies krijgt. Maar goed, hij gaat er natuurlijk wel met een enkelband heen. Dus hij zal daar niet zomaar kunnen buitenwandelen. En hij zal daar nu een programma moeten volgen dat hem voorbereidt op een terugkeer naar de maatschappij. Maar goed, dat zal echt wel nog niet voor direct zijn.
2: Horion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vraagt al meer dan 20 jaar om zijn vrijlating. Heel wat studenten die bijklussen doen dat om zelf een en ander te kunnen betalen. Dingen in hun vrije tijd bijvoorbeeld. Maar 3 op de 10 doen een studentenjob om de eigen studies te betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van de VUB. Voor sommigen heeft die job wel een impact op hun studies, onderzoekster Karen van Aarden.
4: Dat waren ook de studenten waarvan we zagen dat zij meer uren gemiddeld presteren. Dat was ook de groep waarvan we dan zagen dat ze vaker aangeven dat ze lessen overslaan om te kunnen gaan werken. Dat ze vaker een soort van moeilijkheden rapporteren om hun studies te kunnen blijven combineren met hun studentenjob.
2: Het gaat vooral om studenten uit kwetsbare gezinnen met een migratieachtergrond of oudere studenten. Sinds vorig jaar mogen studenten tot 650 uur bijverdienen. In Nederland zijn 3 verdachten opgepakt voor de inbraakpoging bij een juwelier in Willebroek afgelopen weekend. 2 daders vluchtten toen weg, een 3de sprong in het kanaal en overleefde dat niet. De vluchtauto werd internationaal geseind en zo kon de politie de andere verdachten vinden en oppakken. Er lag ook inbrekersmateriaal in de auto. Het onderzoek loopt nog. De rest van de dag zijn er stapelwolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 24 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer en 19 graden.

Lekker naar de kerk gaan met Dr. Alban als opener. Een nieuwe Afternoon Club op een nieuwe maand. We zijn al juni. Ja, het laatste maandje van het school is begonnen, hè? Ja, ja. Goed, ja. We gaan eraan beginnen. 2 uur lang. De beste night is Nili's Dance.

0: Facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Sugar Babes bij TRL en Too Lost in You. Dit blokje krijg je nog Rank One en Let There Be Light. Safri Duo, lekker zomerse muziek met Samba Daggio. En Reti komt ook nog eens langs. Maar nu is deze hier, lekker trance classic. Blue Alphabet, hier is Cybertrance.

Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercier. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercier niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499 24 82 22 of mail info@mercierbvba.be.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: De natuur opent je ogen.
1: SpaFun. Tels genieten tot in jouw kleinste teen.
2: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
1: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
3: TRL.
4: TRL. News.
5: De verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend. Voor dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Je hoort Lars Vervoort van verzekeraar AG Insurance.
6: Ze komen nog volop binnen, de aangiftes. We zaten vanochtend toch al snel op een aantal 100 aangiftes. Maar ik vermoed dat kantoren van makelaars en dergelijke van het weekend gesloten waren, dat er veel vandaag, morgen, later in de week nog moet binnenkomen. Dus ik denk dat we toch snel naar een aantal duizend dossiers zullen gaan van dit weekend.
5: Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen door het onweer. De politie onderzoekt een mogelijke brandstichting in een horecazaak in Merksem in Antwerpen. Het gebeurde vorige nacht. De mensen die boven de zaak wonen konden zichzelf redden en het vuur was ook snel geblust. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de brand aangestoken werd. Een expert van het parket onderzoekt dat nog. De burgemeester heeft de zaak intussen ook verplicht gesloten. En Amerikaans president Trump roept zijn tegenstanders op om hem zijn werk te laten doen. Hij belooft dat er snel een akkoord zal komen met Iran. Leun achterover en ontspan, alles komt goed, zo gaat het altijd, dat schreef Trump op zijn social media. Er wordt al een tijdje gezegd dat er bijna een akkoord is tussen de VS en Iran, maar een definitieve deal blijft uit. En intussen blijven beide landen elkaar aanvallen. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
7: The Afternoon Club.

Kalinda en Ritmo Dynamic als opener, tweede uur Afternoon Club. En dit blokje Paradiso en Bailando, The Temper featuring Maya, Pink, Get the Party Started. Maar eerst Classic nu op TRL. Latour en...

0: Facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Scrollen, zappen, vergeten. Zo werkt reclame vandaag.
2: Maar radio? Radio blijft spelen in het hoofd van je klant.
1: Radioreclame bouwt vertrouwen op.
2: Creëert herkenning.
1: En zet luisteraars aan tot actie.
2: Klaar voor reclame die echt werkt?
1: Stuur een WhatsApp naar 0468 06 58 09.
2: Dat is 0468

0: Radio TRL. Hoorbaar resultaat.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We play the music you like. TRL Pleasure Radio.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
2: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
1: Van jacuzzi zal je bedoelen.
3: Spafun, wellnessverhuur bij jou thuis.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
3: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
4: You have a name.
5: Oh yeah.
6: TRL News.
7: Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten, wel met een enkel band, en hij verhuist naar een forensische zorginstelling.

0: Advocaat Jurgen Mille noemt dat een moedige beslissing van de rechter.
1: Ik denk dat tegenwoordig rechtbanken natuurlijk nog veel meer door alle aandacht die aan zaken wordt gegeven toch wel druk ervaren. En het is dan ook bewonderenswaardig dat magistraten toch nog altijd denken aan een kerntaak en dat is rechtspreken. Ook als daar niet iedereen het mee eens is. Dus ik denk dat dat een moedige beslissing is. En iemand die ondertussen bijna 79 jaar is en toch ook fysiek absoluut niet meer sterk is, ik denk dat men zich daar absoluut geen zorgen in moet maken.
0: Orion heeft altijd gedaan wat hij moest doen en zal dat ook blijven doen, zegt zijn advocaat nog. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is nog niet duidelijk naar welke zorginstelling hij verhuist en wanneer dat gebeurt. In Sint-Katelijne-Waver in de provincie Antwerpen staat een bedrijf in brand, er hangt een grote rookpluim. De brandweer vraagt daarom aan mensen in de buurt om ramen en deuren dicht te houden. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is, ook de oorzaak van de brand kennen we nog niet. De verzekeraars verwachten duizenden schadeaangiftes na het hevige onweer van afgelopen weekend. Vooral door dikke hagelbollen die veranda's, dakramen en auto's beschadigden. Je hoort Lars Vervoort van verzekeraar AG Insurance.
2: Ze komen nog volop binnen, de aangiftes. Wij zaten vanochtend toch al snel op een aantal 100 aangiftes. Maar ik vermoed dat kantoren van makelaars en dergelijke van het weekend gesloten waren, dat er veel vandaag, morgen, later in de week nog moet binnenkomen. Dus ik denk dat we toch snel naar een aantal duizend dossiers zullen gaan van dit weekend.
0: Vooral de provincies Henegouwen, Vlaams-Brabant en Namen werden zwaar getroffen door het onweer. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS, dat meldt een Iraans persbureau. Het komt door de situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen, ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. Zolang dat niet gebeurt, willen ze niet verder onderhandelen. En sport: op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales in het dubbelspel. Ze verloor samen met haar Chinese partner Shuai Zhang in 2 sets van een Frans-Chinees duo, 6-2 en 6-4. Mertens en Zhang waren het derde reekshoofd in Parijs. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minimaal rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.

nieuwe maand. De zomer staat voor de deur. Vandaag maandagavond 1 juni. Iets over 5 uur tijd is voor een nieuwe avondspits. De zomer, de hittegolf, die is voorbij. Gelukkig net iets frissere temperaturen vandaag. We gaan er straks nog even de weerkaarten bij nemen. Wat weer we mogen verwachten de komende dagen. We gaan eerst nog wat muziek draaien. Want daarvoor zijn we hier natuurlijk weer. TRL, Your Pleasure Radio, Zash en die Adalante. Daar starten we vandaag mee. Nog heel wat leuke tracks tot aan de tijd zijn van 7 uur. Waaronder deze Black M en Sur Ma Route. Een hele goede avond. Sur ma route.

zouden het bijna niet meer gewoon worden na die hittegolf van vorige week. Vandaag temperaturen rond een graad of 23. Morgen gaan we tevreden mogen zijn met een graad of 20. En richting donderdag en vrijdag amper nog 18 of 19 graden. Ja, 33 is misschien wat te veel van het goede. Maar 18, 19 is toch wel eerder iets aan de frisse kant toch voor de tijden van het jaar. We zijn een nieuwe maand gestart. De start van de zomervakantie bijna. Dus ja, de temperaturen mogen nog net iets warmer zijn. Een graad of 25, dat lijkt me toch wel ideaal.

0: lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: Hi there. Remember me?
6: Yes. Woohoo! Did you miss us? 'Cause we missed you. We're back from the past. TRL. Pleasure Radio.

zaterdag moest ik nog een verjaardagsfeestje gaan draaien. En ik moet zeggen, het dak is er echt wel afgegaan. De sfeer van begin tot einde. Maar het was gewoon veel te warm binnen. Het was er echt wel bakken hoor. Ik denk een graad of 30, 35 misschien binnen. Toen was het echt wel veel te warm.

week of twee geduld en dan start het WK voetbal met onze Belgen. Wat is jullie pronostiek? Hoe ver gaan de Belgen het schoppen daar in Amerika? Je mag me dat laten weten. avondspits@radiotrl.be. Of waar ga jij gaan kijken? Dat is misschien nog veel belangrijker. Ga je ergens op een pleintje gaan kijken of ergens in een cafeetje? Je mag me dat laten weten. avondspits@radiotrl.be.

Anders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En pst, rijbewijs CE is vereist.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

Junior Jack samen met Robert Smith en de hype. Jullie hebben vandaag in die vocal single radio edit. Tijd voor de boom van Tom, de eerste van de nieuwe maand. Vandaag is die gekozen door Kitty uit Waarschoot. Zij koos vandaag voor deze toch wel fantastische classic. Dream, Your Dream en die Soeskin. Als jij je favoriete boom wil horen hier bij mij in de show, dan kan je daar gewoon blijven voor mailen naar mijn gekend e-mailadres met de vermelding van de boom van Tom. En dan komt het allemaal al dik in orde.

classics uit de 90s die we regelmatig draaien hier bij TRL, Your Pleasure Radio. En dit is daar zo eentje van, hè? Robin S. in die Show Me Love. De vorige kreeg je nog Grace en Not Over Yet. We gaan stilaan richting de nieuwsfeiten van 6 uur. Blijf bij ons, want zo meteen starten we met Gina G. en Ooh, I Just A Little Bit. Dat is voor na de nieuwsfeiten van 6 uur. Ik heb voor jou nog Liquid Child en die Diving Faces. En als er nog wat tijd overschiet, krijg je nog Joe T. Vanelli en Play With The Voice in.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Het parket onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie de chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat moest. Het parket wil alleen zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat ze dus onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat de man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe het ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niks op. De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet.

0: Opluchting bij de advocaat van seriemoordenaar Freddy Orion. Die mag na 47 jaar de gevangenis verlaten. Wel met een enkelband en hij verhuist ook naar een forensische zorginstelling. Advocaat Jurgen Mille noemt dat een moedige beslissing van de rechter.
1: Ik denk dat tegenwoordig rechtbanken natuurlijk nog veel meer door alle aandacht die aan zaken wordt gegeven toch wel druk ervaren. En het is dan ook bewonderenswaardig dat magistraten toch nog altijd denken aan hun kerntaak en dat is rechtspreken. Ook als daar niet iedereen het mee eens is. Dus ik denk dat dat een moedige beslissing is. En iemand die ondertussen bijna 79 jaar is en toch ook fysiek absoluut niet meer sterk is, ik denk dat men zich daar absoluut geen zorgen in moet maken.
0: Orion heeft altijd gedaan wat hij moest doen en zal dat ook blijven doen, zegt zijn advocaat nog. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is nog niet duidelijk naar welke zorginstelling hij verhuist en wanneer dat gebeurt. Een vrouw van 70 uit Slijdingen in Oost-Vlaanderen is aangehouden in het onderzoek naar de dood van haar neef, een man van 48. Ze wordt verdacht van doodslag. Het lichaam van de man werd afgelopen weekend gevonden in een huis in Slijdingen waar de vrouw eigenaar van is. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Iran staakt de vredesgesprekken met de VS, dat meldt een Iraans persbureau. Het komt door de situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah maar blijft aanvallen, ondanks een wapenstilstand. Iran eist dat de VS Israël verplicht om de wapens neer te leggen, zowel in Libanon als in Gaza. Zolang dat niet gebeurt, willen ze niet meer onderhandelen. En sport, Jordi Meus heeft de openingsrit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider daar in Wallonië. En het weer nog. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minimaal rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig, met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.
2: Favorite classics. TRL. Pleasure Radio. De avondspits.

a little bit. Gina G hier in de avondspits. Iets over 6 uur, vrienden en vriendinnen, op deze maandagavond 1 juni. Dit uurtje nog crisscross. Ik heb Faithless voor je meestaan. De Killers met die Mr. Brightside. De paadkeuze van de luisteraar. Ik zie ook nog de Jumping Jack staan in de playlist. En deze hier van PBE en die Desire. Desire.

0: Met de groovejet van Spiller gaat de tijd nog net iets sneller vooruit. Daarvoor konden we nog heerlijk springen met Criss Cross. De Killers die komen eraan met die Mr. Brightside. Dat is natuurlijk het anthem van Nathan Espinol. Voor de mensen die de dart een beetje volgen. We gaan eerst nog even Faithless op je afvuren.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: CD Darten wat te volgen als Nathan Espinel opkomt richting het podium. Dat is dit zijn song. En iedereen staat natuurlijk uit de volle borst mee te zingen. Ambiance verzekert elke keer hij opkomt. The Killers en Mr. Bright Side. Tijd voor de plaatkeuze van de luisteraar. Vandaag is die gekozen door Karen uit Sint-Niklaas. Zij koos vandaag voor Jam en Spoon en die Odyssey to Annoia, Dave Kane, Zero Plus en Honey C. En Stop the Disease.
1: TRL Pleasure Radio. We let the music speak.

0: Spafun. Dat is genieten tot in jouw kleinste teen.
1: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
0: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
2: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
3: Dat kan.
4: Ja, maar...
2: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
5: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

Misschien had jij daar vorige week al wat last van tijdens die tropische temperaturen van 30 graden en meer, dat je begon te hallucineren. Of was het eerder van te veel te drinken? Dat kan natuurlijk ook wel. De Brothers in Crime hier in de avondspits. Ik heb nog Jan Wayne voor je klaarstaan. Ik heb nog de Two meegebracht. En we gaan jumpen in the moonlight. Dat is misschien voor later op de avond. De Jumping Jacks.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Love is a banquet on which we feed.
2: Ik heb hem nog gedraaid tijdens mijn setje vorige zaterdag en de dansvloer stond er helemaal in lichter laaien. Young Wayne en Because the Night. Vrienden, we gaan richting 7 uur tijd om Pascal Lacroix op je af te vuren. Hij is zich aan het voorbereiden. Je krijgt hem zo meteen tussen 7 en 8 uur. Ik heb voor jou nog de Spokesman en die Acid Creek. Die krijg je vandaag in die DJ HS Contact Remix. Bedankt voor het luisteren. Nog een hele fijne maandagavond en heel graag tot morgenavond 5 uur. Bye bye.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Apple. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Het parket onderzoekt verschillende klachten over de chauffeur van de schoolbus die in Buggenhout gegrepen werd door een trein, waarbij 4 doden vielen, onder wie de chauffeur zelf. Aanleiding zijn verschillende getuigenissen over het rijgedrag van de man. Zo wordt er gezegd dat hij wel vaker te snel reed, slagbomen negeerde, op zijn gsm bezig was terwijl hij reed en geen voorrang gaf waar dat moest. Het parket wil enkel zeggen dat het op de hoogte is van de klachten en dat ze dus onderzocht worden. Eerder werd gezegd dat de man geen strafblad heeft. Busmaatschappij De Lijn heeft het over 2 kleine snelheidsovertredingen in een zone 30. Het blijft onduidelijk hoe het ongeval in Buggenhout kon gebeuren. De autopsie op het lichaam van de chauffeur leverde niets op. De resultaten van het toxicologisch onderzoek zijn er nog niet. Enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkelband, al verhuist hij wel naar een forensische zorginstelling. Johan Steyaert verloor zijn broer.
6: Totaal ongeloof eigenlijk. Ik wil dat niet horen. Ze hebben mij gebeld 5 voor 12 van slachtoffer ontgaan in Gent. Ik had dat ook gevraagd van alsjeblieft, laat het mij eerst weten. Ik stond op een trap, ik heb mij neergezet. Ik heb heel zeker 5 minuten op een trap gezeten zonder dat ik iets kon uitbrengen. Iedereen kent het individu. Vorig jaar is elektronisch toezicht nog afgelopen.

0: bezig geweest. Categoriek best mogelijk.
1: Ja, Oriol kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is niet duidelijk wanneer hij precies naar die instelling verhuist. Een vrouw van 70 uit Slijdingen in Oost-Vlaanderen is aangehouden in het onderzoek naar de dood van haar neef, een man van 48. Ze wordt verdacht van doodslag. Het lichaam van de man werd afgelopen weekend gevonden in een huis in Slijdingen, waar de vrouw eigenaar van is. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. En sport, Jordi Meus heeft de openingsrit in de Ronde van Wallonië gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Meus is ook de eerste leider in Wallonië. En 3-op-3 voor de Italiaanse Elisa Balsamo in de Ronde van Italië voor vrouwen. Ze won nu ook de 3e etappe in de sprint van een uitgedund peloton. Balsamo verstevigt ook haar roze leiderstrui. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden. In het weekend droger en weer iets warmer.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: De buren? Die zien groen, ja.
0: Groen?
1: Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: Ja. Spafun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
4: Dat kan.
5: Ja, maar...
3: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
6: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: The ultimate trip down memory lane. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: Oh yeah!
2: TRL News.
3: De provincie Oost-Vlaanderen was op de hoogte van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. De man zou geregeld te snel rijden of op zijn gsm zitten achter het stuur. Je hoort gedeputeerde Kurt Moens.
4: Wij waren daarvan op de hoogte over recente klachten, maar ook klachten in het verdere verleden. Die klachten die zijn altijd overgemaakt aan de busmaatschappij, besproken met de busmaatschappij, en die klachten zijn vorige week ook overgemaakt aan het parket. Ik ga mij niet verder uitspreken over het onderzoek. Het lijkt mij toch zo te zijn dat er wel klachten bij waren die zwaar en zeer ernstig waren.
3: De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd. Bij het ongeval in Buggenhout werd een schoolbus gegrepen door een trein op een gesloten overweg. Er vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen en de chauffeur zelf. Enorme teleurstelling bij de nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion. Die komt na 47 jaar vrij met een enkel band, al verhuist hij wel naar een forensische zorginstelling. Johan Steyaert verloor zijn broer.
5: Totaal ongeloof eigenlijk. Ik wil je dat niet horen. Ze hebben mij gebeld 5:55 van slachtoffer ontgaan in Gent. Ik had dat ook gevraagd van alsjeblieft, laat het mij eerst weten. Ik stond op een trap, ik heb mij neergezet. Ik heb heel zeker 5 minuten op een trap gezeten zonder dat ik iets kon uitbrengen. Iedereen kent het individu. Vorig jaar is elektronisch toezicht nog afgewezen geweest. Categoriek is het mogelijk.
3: Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Het is niet duidelijk wanneer hij precies naar die instelling verhuist. En sport Serena Williams gaat weer tennissen. Dat meldt de organisatie van het grastoernooi van Queens in Londen. Serena Williams is 44 en lag bijna 4 jaar stil. In Londen gaat ze dubbelen. Mogelijk met de jonge Canadese Victoria Mboko. Die heeft met Wim Fissette sinds kort een Belgische coach. Serena Williams won in haar carrière 23 Grand Slams.

Grand Slam toernooien. Vanavond stapelwolken, vannacht stijgt de kans op buien, minima rond 16 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.

0: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
1: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: You have a name.
2: Oh yeah.
3: TRL.
2: TRL. News.
4: De provincie Oost-Vlaanderen was op de hoogte van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. De man zou geregeld te snel rijden of op zijn gsm zitten achter het stuur. Je hoort gedeputeerde Kurt Moens.
5: We waren daarvan op de hoogte over recente klachten, maar ook klachten in het verdere verleden. Die klachten die zijn altijd overgemaakt aan de busmaatschappij, besproken met de busmaatschappij en die klachten zijn vorige week ook overgemaakt aan het parket. Ik ga mij niet verder uitspreken over het onderzoek. Het lijkt mij toch zo te zijn dat er wel klachten bij waren die zwaar en zeer ernstig waren.
4: De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd. Bij het ongeval in Buggenhout vielen 4 doden. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede. Tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. En sportrode duivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij ook profvoetballer is geworden.
6: Genk is mijn thuis, Limburg is mijn thuis. Mijn carrière is hier begonnen. De Thibaut Courtois die nu in Real Madrid in de goal staat is gekomen door de opleiding hier in Genk. Door mijn kans te krijgen hier, dus om nu deel te kunnen uitmaken van deze familie opnieuw is echt thuiskomen. Ja.
4: Het is niet duidelijk hoeveel geld Courtois in Genk pompt. Hij investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje, maar ook in onder meer een e-sports bedrijf en de Formule 4 bijvoorbeeld. Vanavond zon en wolken en droog, vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk ook met onweer bij 19 graden.

0: facturen versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We play your favorite classics all day long. This is TRL.
3: This is some of the lingua franca of the funk business. And people come from miles around with an almost religious devotion to get on down.

Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499 24 82 22 of mail info@mercibvba.be.

0: Oké, het is niet helemaal hoe wij het zouden doen, maar het werkt wel. We hadden je aandacht. Ervaar de kracht van adverteren. Bereik een breed publiek met jouw boodschap op TRL. Mail ons vandaag nog op reclame@radiotrl.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah, wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
4: TRL News.
5: In een bedrijf in Noord-Nederland zijn 3 mensen neergestoken, dat bevestigt de politie. Het gebeurde in de gemeente Heer Hugowaard. De politie is ter plaatse en houdt het bedrijf onder schot. Het is niet duidelijk of er nog verdachten in het gebouw zijn en hoe het gaat met de slachtoffers. Ook de aanleiding van de steekpartij is nog onduidelijk. Autobedrijf Tros Beijaard krijgt bakken kritiek op sociale media. Nu blijkt dat de firma op de hoogte was van meerdere klachten over de buschauffeur van het drama in Buggenhout. Zo zou de man onder meer geregeld te snel hebben gereden, zich niet aan de voorrangsregels gehouden hebben en vaak agressief geweest zijn in het verkeer. Journalist Jeroen van der Aura.
6: Zij verwijzen eigenlijk al heel de week door naar de lijn die dan de communicatie voert, maar zelf horen we ze niet. Ze hebben vandaag wel een statement op hun sociale media geplaatst. Ja. We geloven dat de deskundigen hun analyses grondig en binnen afzienbare tijd kunnen ontwikkelen. We begrijpen dat er verschillende vragen en bezorgdheden zijn, want die hebben wij ook. Dat is eigenlijk de enige communicatie die tot nu toe vanuit het Tros Beijaard, het busbedrijf, naar buiten is gekomen.
5: Het is wel nog niet duidelijk of de buschauffeur vorige week in de fout ging bij het drama in Buggenhout. Dat onderzoekt het parket nog. Seriemoordenaar Freddy Orion mag niet naar Oost- en West-Vlaanderen gaan, mag geen slachtoffers contacteren en niet met de media praten. Het zijn enkele voorwaarden waaraan hij zich moet houden om na 47 jaar cel met een enkelband vrij te komen en te mogen verhuizen naar een zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Israël stuurt dan toch geen troepen naar Libanon. Dat heeft Amerikaans president Trump afgesproken met de Israëlische premier Netanyahu. Tegelijk stopt de pro-Iraanse groepering Hezbollah zijn aanvallen op Israël. Trump reageert daarmee op de beslissing van Iran om niet meer te onderhandelen over vrede, tot zolang Israël Hezbollah bleef aanvallen. En sportrollenduivel Thibaut Courtois gaat investeren in Racing Genk. Dat is de club die hem heeft opgeleid en waar hij profvoetballer werd. Courtois investeert ook al in kleinere clubs in Frankrijk en Spanje. Hij legt uit wat de bedoeling is.
7: Genk is natuurlijk de flagship van deze 3 clubs. Om alle 3 clubs te kunnen versterken met commerciële deals waar partners 3 clubs zouden kunnen sponsoren. Dat is een beetje het doel om de clubs te laten groeien. Natuurlijk, iedereen heeft zijn eigen identiteit, dus het is niet dat we daar iets aan gaan veranderen. Het is gewoon eigenlijk vooral op commercieel vlak ook waar we ons steentje willen bijdragen.
5: Op termijn moet dat Racing Genk 60 miljoen euro nieuw kapitaal opleveren. En Sébastien Pocognoli is ontslagen als trainer van AS Monaco na amper 8 maanden. Monaco kon zich niet plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. Het zijn de voorrondes van de Conference League geworden en dat vindt het bestuur dus niet goed genoeg. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minimaal rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden. Ook woensdag en de volgende dagen blijft het wisselvallig met soms buien en 18 graden.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

0: zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Oh, is dit nu het leven? Ik wil een sauna van Spa Fun.
2: Een sauna? Van het idee alleen begin ik al te zweten.
1: Ah wel, het is goed. Vanaf nu doe jij dan maar het huishouden.
2: Denk je dat ik dat niet kan misschien?
1: Zalig. Herbronnen in een sauna van Spa Fun.
2: Schatje, mag ik erbij? Dat is hier niet te doen, zo'n drukte zeg.
1: Spa Fun, omdat iedereen wel eens even wil verdwijnen.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: TRL News.
6: In Heer Hugo Waard in Noord-Holland is zeker 1 dode gevallen bij een steekpartij aan een bedrijf. Nog 2 andere mensen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De politie is massaal ter plaatse en heeft het gebouw omsingeld, omdat er mogelijk nog verdachten binnen zitten. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Seriemoordenaar Freddy Orion mag niet naar Oost- en West-Vlaanderen gaan, mag geen slachtoffers contacteren en niet met de media praten. Dat zijn enkele voorwaarden waaraan hij zich moet houden om na 47 jaar cel met een enkelband vrij te komen en te mogen verhuizen naar een zorginstelling. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. De oplichter stuurde hen WhatsApp-berichten in naam van hotels waar ze effectief geweest waren. Onder meer in naam van Hotel Astoria in De Haan. Iedereen kreeg hetzelfde bericht.
7: Maar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
6: Sommige slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. Mogelijk is het softwarebedrijf dat die reserveringen regelt gehackt. Maar dat wordt nog onderzocht. En sport, Sebastien Pocognoli is ontslagen als trainer van AS Monaco na amper 8 maanden. Monaco kon zich niet plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. Het zijn de voorrondes van de Conference League geworden. En dat vindt het bestuur niet goed genoeg. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.

0: for the love of music. This is TRL.
1: Als via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL.
0: TRL. News.
5: Er waren in de maand mei nooit zoveel faillissementen in Vlaanderen als vorige maand. Het waren er in totaal meer dan 570, of een stijging met ruim 2% tegenover mei vorig jaar. Daardoor verdwenen er meer dan 800 banen, vooral in de bouw en de horeca. In Brussel en Wallonië waren er dan weer een pak minder faillissementen. Daarnaast zitten we ook aan een recordaantal faillissementen voor de eerste 5 maanden van dit jaar voor heel België. Dat zijn er nu al meer dan 5000, dat is een stijging met 5%. Het tekort van de Vlaamse regering is groter dan gedacht, bijna 2,2 miljard euro in plaats van 1,7 miljard, waar de ministers tot nu toe van uitgingen. Dat blijkt uit een herberekening. Die aanpassing wordt vanaf morgen besproken in het Vlaams parlement. Honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. De oplichter stuurde hen WhatsApp-berichten in naam van hotels waar ze effectief geweest waren. Onder meer in naam van Hotel Astoria in De Haan. Iedereen kreeg hetzelfde bericht.
6: Maar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
5: Sommige slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. Mogelijk is het softwarebedrijf dat die reserveringen regelt gehackt, maar dat wordt nog onderzocht. En er nog sport. Verdediger Zeno De Bast mist de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich bij zijn club aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij morgenavond ook niet mee in de oefeninterland van onze Duivels in en tegen Kroatië. Net als Leandro Trossard trouwens, die krijgt extra rust na de verloren Champions League finale van zaterdagavond met Arsenal tegen PSG. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.

0: lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
2: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
3: We give you that pleasure feeling. TRL Pleasure Radio.

0: Zouden de buren ons niet kunnen zien?
1: Die zien groen, ja. Van jaloezie.
0: Van jacuzzi zal je bedoelen.
2: SpaFun. Wellnessverhuur bij jou thuis.
0: Ontdek ons verhuuraanbod op spafun.be.
2: Of kom ons bezoeken in Erpenmeren.
3: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Merci. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Merci niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercibvba.be.
4: Niet te praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
5: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
6: TRL.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht.
3: For the love of music, this is TRL.
2: Superheld, de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder

0: for the love of music. This is TRL.
1: Tegenover mei vorig jaar. Daardoor verdwenen er meer dan 800 banen, vooral in de bouw en de horeca. In Brussel en Wallonië waren er dan weer een pak minder faillissementen. Daarnaast zitten we ook aan een recordaantal faillissementen voor de eerste 5 maanden van dit jaar voor heel België. Dat zijn er nu al meer dan 5000, dat is een stijging met 5%. Het tekort van de Vlaamse regering is groter dan gedacht, bijna 2,2 miljard euro in plaats van 1,7 miljard, waar de ministers tot nu toe van uitgingen. Dat blijkt uit een herberekening. Die aanpassing wordt vanaf morgen besproken in het Vlaams parlement. Honderden hotelgasten zijn het slachtoffer geworden van phishing. De oplichter stuurde hen WhatsApp-berichten in naam van hotels waar ze effectief geweest waren. Onder meer in naam van Hotel Astoria in De Haan. Iedereen kreeg hetzelfde bericht.
2: Maar dat er werd geëist om te betalen binnen de 11 uur, anders ging de reservatie verloren. En dat waren eigenlijk alle reservaties in ons systeem. Dus je kan je wel voorstellen dat wij niet snel genoeg konden opnemen. Mailtjes kwamen binnen en tot op vandaag eigenlijk is dit nog gaande.
1: Sommige slachtoffers zijn honderden euro's kwijt. Mogelijk is het softwarebedrijf dat die reserveringen regelt gehackt, maar dat wordt nog onderzocht. En er nog sport. Verdediger Zeno De Bast mist de eerste WK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte. Dat bevestigt bondscoach Rudy Garcia. De Bast blesseerde zich bij zijn club aan zijn dijbeen en moet revalideren. Daardoor speelt hij morgenavond ook niet mee in de oefeninterland van onze Duivels in en tegen Kroatië. Net als Leandro Trossard trouwens, die krijgt extra rust na de verloren Champions League finale van zaterdagavond met Arsenal tegen PSG. Vannacht meer wolken en geleidelijk buien, minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer bij 19 graden.

0: Spafun. Genieten tot in jouw kleinste teen. Spafun.be.
1: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: For the love of music, this is TRL.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499 24 82 22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: Er waren in maand mei nooit zoveel faillissementen in Vlaanderen als vorig jaar.